0: Hallo mijn vriend, welkom te Vrouwens met Hopening. Ik zie Irma en ik zie vrouw dat u vandaag nog aan het hartje was. We zijn alle waren hier.
1: Ik zie Hilda en ik hoop die wat ons programma interesseren. Vandaag fangt Joyce aan van gelijkenissen te reden. Dat zijn geschichten wat Jezus vertalen deed, maar die hij de waarheid vergelijken deed. Moet zijn wat we vandaag leren kennen, van zoet wat geplant wordt.
0: We hebben ware Diane en geloot ons wat te zeggen. Ditmaal hebben twee zaarten van krankheiten, wat onze jonge krankmelken kennen. Grijve stoer en hugen drak. Wat weetst u daarvan, Hilda?
1: Ik heb daarvan gehoord, maar ik weet niet wat dat is. Dan hebben we alle wat te leren, zoals gewoonlijk.
0: Wer weet, wie leren vielleicht meer als onze toeheren. Diane er rood is immer wertvoll.
1: Na jo, dann wollen wir ihr nur die Gelegenheit geben.
2: Hallo, mein Freund. Irma und Hilda, ihr machen mich Mut. Ich sehe Frau, wenn ihr dort helft, ihr sind da zu bleiben. Ich schaffe mit Dr. Stoop, die Plotti zu reden können. Auf und zu, da ich die Verrot frage. Ich weiß nicht immer, wo ihr wisst, englische Wort, a Plotti gesagt hatte. Ich gleich dort auch, wenn Joyce mich Frage stellt. Was ist die erste?
3: Ich will die eben über Krankheiten uitvragen. Eine ist grijve stoer en die andere ist die hoge druk in de ogen. Wist du uns eerst sagen, wat is grijve stoer?
2: Ohne dat ik in de einzelheid in Nango de stoer haf met de lens te doen, wat de kracht im oog is, hing je dat pupil of dat zwarte loch im oog. Wanneer dat gezond is, dan is dat kloor en dat licht durch. Licht laat dat oog beter een punt of een ziel nemen. Hop dat oog zache kloor te zijn. Je weinig deed stoor entwikkelen wanneer een eerst eller is. Ober af en toe krije kinga dat ook. De lens wordt dan wolkig, zodat dat licht niet kan raag durchschiene. Dat is dan zoals van een proef door een griezet venster of door nevel te kijken.
3: Wanneer ik word van buiten in die uren en kijken, word ik tjene stoer zijn?
2: Wanneer dat slim is, dan vlieg. Wanneer dat licht op een gewissen weg neemt schijnt, dan wordt dat pupil of dat zwarte loch in oog doorfloten.
3: Van wat richt een stoer?
2: Zoals ik zei, dat heeft meestens met dat Ella te doen. Kan ook passeren wanneer dat oog verlaatst wordt, zoals bij de arbeid, wanneer wat hoordet of schoppet neemt vliegen zal. In zo'n gevoel zullen brillen gebruikt worden die dat afhouden worden.
3: Wat kan een doen wanneer een stoer heeft?
2: Dat je het bloos te fixen of verbeteren met een operatie.
3: Helpt dat en blijft het dan ook zo?
2: Dat daarvoor is dan waar. Hier in Canada doen de dokters dan ook nog een künstliche lens instellen, omdat de persoon beter een punt zijn kan of een ziel nemen kan. Wanneer dat niet gedaan wordt, dan moeten de brillen gebruiken om beter te zijn. Wanneer de stoer recht verbeterd wordt, dan wordt dat niet waar wassen. Je weinig kreeg beide ogen stoer, dan moet eerst dat schlimmste oog operiert en dan dat andere.
3: Du wirst uns noch wat zeggen over den hohen Druck in de ogen. Wat is dat?
2: Dat is een toestand wat een toenemenden Druck

0: Wanneer zij dat niet in tijd aan worden en dat behandeld wordt, dan kunnen zij blind worden.
1: Ziet u de hoge druk kan dat veroorzaken?
0: Ja, door is flüssigkeit im Uhrgebal. Wanneer du den Uhr tau machst en door nabdrekst, dan valt dat Uhr in beetje als gum. Dan kost den druk feile im Uhrgebal. Wanneer du deze krankheid hast, dan wird ein oder beide Uhrge geschwollen sein oder hortfeile.
1: Wat van de behandeling is voor deze hoge druk en uur?
0: Wanneer een dat tijdig genoeg aan wordt, dan kan dat met uurgedreppen behandeld worden. Eenmaal is een operatie ook nodig. Wanneer die krankheid in die familie is, dan zou die uurge regelmäßig aan je zetje laten.
1: Dankzij Diane. Na al dat wat ik vandaag gehoord heb, weet ik wat ik moet doen. Mijn papa had dus een hoge druk en zijn uur. En nu wil ik bij de dokter om nood te zijn als ik dat ook heb.

Moest u dat woordkat is zo lezen dat het die leven veranderen kan? Hier is wat u dat dan kost. Dat eerste wat ik zei, lees met je bed. Dat Nieuwe Testament is geen geschichteboek. Zo'n boek kan einer met ohne bede lezen. Dat Nieuwe Testament heeft een boodschap die God ons gegeven heeft, die ons van Jezus Christus zegt. De Bibel is zoals een liebesbrief. Wel wie dort dan nicht alle met dank en vrede aannemen, wat door je zegt is voor ons? Dat is niet bloos een liebesbrief, aber ook een testament. Ik weet door is een wichtiger brief in de bank met mijn papazine in je schrift, wat zegt wat wie als tiener nog mal overworden wanneer hij is gestorven is. Zo is de Bibel voor ons. Wat zegt ons wat wie als Gottes tiener nu al overdonen en nog mal worden? Zul wie dan nicht ons zeer bemerken door te weten dat wie over zijn van een ganse eeuwigheid? Wils de Bibel zo'n wichtig poort van ons leven is, dan kan einer dat bloos met je bed opvoten. Haar, maak mijn ogen op en wies me dine wonder en dien woord. Dat is dan niet bloos een ongewaanheid of een vorm wat wie leven wie daunen matte. Wann wie je leest hebben, dan nog eenmaal beden. Haar, lote waarheid mij zo te horten gonne, dat ik die woord uitleven. Eerst met je bed lezen, en dan no denk je. Dat Nieuwe Testament is geen Zeitung. Die kon einer hostig lezen en ware vergeten. Dat Nieuwe Testament is dat brood Gottes, van wat wie jestlich om leven blieven. Zo als brood moet einer dat eten. Toe dat eten je hier kever. Doorwein is dat goud van einer langsam last, dat einer nodenkje kon. Vragen helpen einem nodenkje, zoals, wat leert mij dit woord over God, over Jezus, over mensen, over mijzelf? Wat wil hij van mij? Daag ik dat een van mijn zinde op? Zal ik een schuld betalen? Wofür heb ik te danken? Wat zal ik doen? Noem beden en no denk je wat dan? Dou bim lezen dat persoonlijk onwaande. Dat Nieuwe Testament is geen kenjaboek. Dat bledert einer derg en laat dat lidje. Dat Nieuwe Testament heeft zoveel waarheden wat einem zijn ganse leven bestemmen kennen. Wann einer wat zum ersten Mal last, haft einer noch mal wenig abgefot. Beim zweiten Mal eva lese, dann haft er doch meier sein. Dann, beim dritten Mal, dann fange die Gedanken im Hort und im Gewissen nen zu gönnen. Wann einer anfängt, die Bibel zu lese, dann mat einer sich vielleicht sagen, ich weit nu nicht, wat dat alle meint. Aber mit der Zeit hoop ik meier davon te hebben. Eine Tante seht mal, wenn ik dat ook nicht alle verstoe, aber dat deed mij reiner maken. Krijg so is, wenn ik da bij de waterpump stoe en loot dat water even mijn hang rane. Da blijft scheint op de hang, aber ik sie reiner gewaschen.

0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der Ferienlektion sagen wir, dass Petrus uns lehrt von zwei Plätzen, wo Menschen hinwollen, weil sie mit dem Leben zum Eng kommen. Wir sagen, dass die Bibel uns dort sehr klar merkt, dass wir unsere Entscheidung in das Leben müssen merken, nur wollen wir von dieser Welt stehen, wir wollen wohnen. Von der, wo wir sehen, dass die Bibel von dem Heiligen Jesu inspiriert ist und dass wir dort ganz vertrauen können. Wir wollen noch sehen, dass Gott sein Wort der Kraft hat, den geratzten Sünder zu raten, wenn er dort am Glauben annimmt. Wir wollen noch sehen, wo wichtig dort ist, dass wir Gott sein Wort selbst studieren, um dass wir uns nicht darüber verleiden lassen von irgends eine falsche Lehre. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben in das Programm, um zu sehen, was wir von der weiter lehren können von diesen praktischen Petrusbrief. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sehen, zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Von da, Freund, sind wir in 2. Petrus, das 1. Kapitel, 19. Vers. Dit is ohne Twiebel en boete jeweinlich het poort van Gott zijn woord, zoals wie zo weet al ha uitgevangen. Simon Petrus en de Zafar zegt dat hij is met hem Herr Jezus op den boogje was, wo Jezus verwandeld weer. Hij zegt, wie weer het zij, wie zagen aan met onze eigen ogen, wie ha aan je heert, 2 Petrus 1:10. Dan zegt hij wat interessant in den 19. Vers. En wie ha dat profetisch het woord nog zekere, en je doene goud, wanneer je achtgever doorab als een licht, dat in een diestere steed schient, wat het aanvangt te dogen, en de marge stieren en je nog harte abtjemt. Wanneer hij van dat profetisch het woord redt, dan meent hij niet bloos dat toekomst voorzaaien, aber hij heeft de ganze schrift im zin. Zo zegt hij, wils hij steed doorab, dat de heilige schrift is dat wat God gezegd heeft. Dat is niet genoeg, wanneer een mens leeft dat poort van de Bibel God zijn woord is. Een mens is niet klug genoeg in zichzelf te entsluiten wat God zijn woord is en wat niet is. Mijn vriend, de ganze Bibel is God zijn woord voor ons en onze tijd. Neem dat aan. Petrus hält zich als bloos een van de profeten, zoals hij dat woord klaarmaken. Ze werden vielleicht een beetje meer als een schrijver, aber sie ha nicht dolgeschrieben, wat an bloß vergesagt wird. Sie hatte die Freiheit, ihre jene Gefühle und Gedanken auszudrücken, aber trotzdem bracht Gott sein ganze Wille und sein Wort zu Menschen. Das ist, worum das so wunderbar ist. Sitzt du dann, dass Gott sein Wort nicht bloß geistlich ist, das ist auch menschlich, das ist so als der Herr Jesus. Hier wir Gott und hier wir auch Mann. De Bibel is een Gottesboek en dat is een mensenboek. God zijn woord kämmert zich met ons leven als mensen, dat geeft acht tot de algemeenheid en ons wandel. En doch, dat is God die in onze spraak redt, zodat wie hem verstonden kennen. Dat is waarom missionaren naar de heide gaan, leren de heide spraak en dan even zaten ze God zijn woord en den ihre eigen spraak. Daarom zegt hij nu dat God zijn woord beter is als zijn of de Heere. Dat profetisch het woord is veel zekerer gemaakt, en dat meent dat dat ook rechter is als een andere schrift. God zijn woord is een licht, de herkunft van licht, zoals de zon.

En dan is daar dat Beispiel dat ik al gebruikt heb, dat is een schließe Ort gemacht. Zoals de zon zijn licht uitschließt durch die Welt al, zo schijnt Gott zijn woord, dat geestliche licht, nur een mens zijn hoort. Gott zijn woord is een macht, dat is kraftig. Gott zijn woord is dat enige begriepliche Wunder, dat wij vandaag in deze Welt hebben. Gott zijn woord wordt ewig blijven. Dat wordt nog geen zinnen, wann Jesus terugkomt. We gaan nu wieder in des brief, en Petrus zegt, in de 19e vers, en je doet een goed, wann je acht geven daarop als een licht, dat in een diester steed schijnt, bij het aanvang te dagen, en de morgen stieren en je nu harte opkomt. Dat wordt wunderschöne zinnen, wann de Heer Jesus nu wordt komen, ons naar huis te nemen. Dat is bij deze tijd nog niet passiert. We weten niet wanneer de Heer Jesus komen wordt, aber hij wordt komen. Wir haben verreicht, in Gottes Licht zu wandeln. Gott hat uns sein Wort geloten, und wenn wir darauf Acht geben, wird sein Wort als eine Lampe auf uns weich sein. So sagt Psalm 119, 105, Gott sein Wort als eine Lampe zu meinen Feet und ein Licht auf mein Stich. Das wird anholen, bei der Herr Jesus kommen wird. Dort ist vielleicht sehr dunkel auf dieser Erde nu. Wie weet je dat die donkerheid mat weggunnen van dat licht kämt? Wie kämt dat zover dat zo'n dag al aanvangt te dogen? Zoals wie gezegd ha, zo'n dag meent die dag van de Heer Jezus Vader komen wordt. En de openbaring is hij de hele Maria stieren genaamd. Dat zijn woord is zoals een schließe Ort gemacht, wat Jezus kämt. Dat woord is wat de mensen van de wereld wegtrekt, en aan God zijn orms en hen brengt. Dat is een schoon beeld. 20e vers. Eerstens zul je weten dat geen profetische schrift zichzelf uitlegt. Hier is de eerste zaak die we moeten beobachten, dat geen profetische schrift zichzelf uitlegt. Kijk eerst aan dat woord, zul je weten. Dit is een kennis dat niet bloos van God zijn woord komt. Dat heet niet bloos de Tatsache, die een mens van Gods woord kan toepzamelen. Wanneer du een oprechter hoort hast, dan kanst du uitvingen of de Tatsache recht zijn of niet. Aber du kanst weten dat die zo zijn, wanneer de Heilige Geest dat woord werkelijk in dien leven maken wordt. Daar zijn veel mensen die willen bewijs hebben dat Gods woord waar is. Zo'n lied heeft niet veel tijd genomen Gods woord te lezen. Ze hat geen tijd genomen Gott zijn woord te studeren. Wanneer we hem checken en zijn woord Gott gedaan heeft, de lied den Gott uit ere zin geraad heeft, en die nu in Gott zijn weg wandelen, dan brengt er geen twijfel zijn dat er genoeg bewijs is dat Gott zijn woord machtig is. Zoals ik voorheen gezegd heb, ik zie nu bij de stad voorbij, waar ik weer als ik in de hechere leer aanstolte weer. Tot die tijd wil ik haar dat de leraar zullen mij bewijzen dat de Bijbel God zijn woord via. Maar dat breng ik nu niet meer. Ik weet dat de Bijbel God zijn woord is. Dat is een innerlijke overtuiging, vriend. Daar zijn uitgebeelde lied die kunnen veel dingen uitvingen van de vergangenheid, wanneer ze diep in de eerd groven met een spodem. Dit wordt veel gedaan in dat land waar Jezus leeft. Daar vingen deze lied allerhand zaken. Van zo'n zaken kennen de lied bewijzen dat wat God gezegd heeft en gedaan heeft, is door te zijn. En de steden die in de Bijbel erwähnt zijn, waren werkelijk door. Tot die tijd en die leer aanstalt, wanneer ik zo'n noorrecht hier word, word ik me vrijer als een kleine kind. Dat is wonderbaar, word ik zeggen. Ik zei dat niet meer. Wils de Heilige Geest heeft God zijn woord praktisch en recht gemaakt tot mij. We hebben ook gezien hoe over de ganze wereld God zijn woord mensen geënderd heeft. Dat maakt een lied ons bekend door de brief die ze ons schrikken. Zo'n lied heeft God zijn woord aangenomen en ze hebben gezien hoe God in haar leven arbeiden kan. Vriend, zei niet dat God zijn woord niet kracht heeft. Zijn woord is krachtig. Dit is een waarheid die we aannemen kunnen. Dit zijn berichten die de Heilige Geest in ons besteden kan en deed.
Nu, indem dat we wiederkomen in des brief, is door wat andere, dat we acht abgeven matte. Zich zelfs uitlegt. Wat Petrus hier nu zegt, is dat geen profetisch het woord in de Heilige Schrift kan erklärt worden op poort van andere steden in de Bibel die van datzelfde thema reden. Dat is de oorzaak waarom ik tegen zo'n gedanke strijd, wil lied een vers van de Schrift nemen en daarop een tjoeke lie boer. Daar zijn veel lied en er is een tijd die dat doen. Wil ze zo'n doen, had ze veel lied beschommeld. Ik wie eenmaal bij een circus en daar zag ik een man op een webstang voor. Een webstang heeft je weinig twee reden, maar dit had bloos één rood. Daar wie hij hoog in de loft. Hij had veel trouble op dat ding te blijven en kon dat niet gescheid hanteren. Schließlich flitst de webspang weg en de man stolpert even roos. Ik dacht dan, dat is zo als dat met veel Christen is. Ze boeren er geloven op een vers van Gods woord en geloven dat alles in ordning is. Maar ze hebben dat eeuwigheid van de schrift niet in betracht genomen. Dat is goed een wonderbare vers te hebben. Maar vriend, wanneer dat een grote waarheid is, dan zijn er ook andere vers, of zogar een ganse kapitel, die dezelfde waarheid uitbrengen. Doorwegen is dat niet goed een leer op bloos één vers te boeren. Wat hij hier meent, is dat geen poort van de Heilige Schrift kan recht erklärt worden, wanneer dat alleen staat. Een vers, één poort, met de eeuwige schrift bestedigd worden. Nu komt de apostel Petrus naar dit, 21. vers. Dan de profetie is niemals durch mensen willen gekomen, over heilige mannen reden, zoals de heilige geest aan de lengte dreef. De voorzijing die hier erwähnt is, is dat Oude Testament. Hij zegt de profetie komt niet durch mensen willen. Neem den profeet Jesaja, zum Beispiel. Hij zegt niet één dag, ik wou een profetisch boek schrijven. Dan wou ik nog een drekker gonnen en aan dat brengen, wils mij veel nu geld. Hij wou mij een beetje geld verheergeven en wanneer dat boek verkocht wordt, dan krijg ik meer geld. Dan kon ik dem drekker betalen, ik wou dat eeuwige geld houden en ik wou een schrijver zijn. Dat is zoals veel mensen dat nu doen. Wanneer mensen willen aan zijn programma afschrijven, dan wou we den dat niet afzeggen. We doen deze programma niet zo dat we kunnen geld maken. We predigen en we schrijven, wils we willen God zijn woord erklären. We willen mensen helpen. We zijn niet in des dienst om recht te worden. Jesaja heeft dezelfde instelling. Zijn profetische woord weer niet zo dat hij kan de mensen in je vallen doen. Hij wil God zijn knecht. Wat hij geschreven heeft, heeft hij niet zelfs uitgedacht. God heeft hem gelengd, zodat wat hij geschreven heeft, is God zijn woord. 21. vers. Dan de profetie is niemals durch mensen willen gekomen. Over heilige mannen reden, zoals de heilige geest aan de lengte dreef. Ik had in wat gelezen, wie het wichtig is. Heilig hier meent dat deze heilige mannen weer een poort gestalt voor de arbeid die God aan je geeft had. Wanneer du werkelijk een Christ bist, dan bist du ook, zoals ik ook zie, een poort gestalt voor Christus zijn werken in deze wereld. Deze heilige mannen hebben gereed, zoals de heilige geest aan de lengte dreef. Dit is een interessant beeld. Dit is een beeld van een schep op een zee, een schep die zegel heeft. Die zegel op dat schep worden opgehoven en dan komt de wind en maakt de zegel vol. En zo'n weg kan de wind een grote schep over dat water drijven. Er zijn veel steden waar veel zo'n schep en een waard zegelen. Tot hier worden zo'n schep nog één zegel opheven zodat ze kunnen storken over dat water voren. Nu, dat is zo als wat we in deze schrift hebben. De Heilige Geest heeft deze mannen gedroogd, hij dreef aan, zodat ze geschreven hebben wat God aan had klaargemaakt.
en wat hij wil hebben dat wij behouden zullen. Daarwegen is dat zo wichtig dat wij weten wat God zegt en zijn woord.

Nu moet we waarde aangeven naar zo'n wichtige zaak. Dit is Simon Petrus zijn afscheidsleid. En 2 Timotheus heeft Paulus zijn afscheidsleid. Beide onderstreken gaat zijn woord als zeer wichtig en deze dag waar valse leer uitgegeven wordt. Paulus zegt in 2 Timotheus 3:16, alle schrift is van God gegeven. Wanneer Paulus en Petrus ook verschillende mannen waren, doch heeft God dich beide zijn werk wiedergebracht. Ze hebben beide geschreven wat God aan geeft over de mode wie anders. Zonen die God zijn woord verachten, zeiden dat Petrus zijn Griechische schrift niet goed het Griechisch weer. Dat mocht vielleicht zo zijn. Over Griechisch weer niet zijn eenheimische sprook. Ik wou hem niet verachten. Ik bleef heeft een wunderschön het werkje gedaan. Jo, Paulus en Lucas waren anders. Ze hadden een goede Griechische sprook. Aber de wichtige punt hier is dit. God heeft een Fischer, zoals Petrus gebruikt, ohne zijn persoonlijkheid te vernichten, zo ook Paulus en Lucas met eerder geleerheid, heeft God gebruikt. God heeft deze mannen gebruikt, niet als een bliestift, aber krijgt zoals ze waren. Petrus schrijft zoals Petrus is. Paulus en Lucas, hij geschreven zoals Paulus en Lucas waren. Over de Heilige Geest wordt een aan regeren, zodat wat God zei wil, dat weer wat ze schreven worden. God heeft gezegd wat hij te mensen zei wil. Also hebben we in de Bijbel wat God ons vandaag zei wil. De Bijbel is een Gottes boek en dat is een mensenboek. Dat is menselijk en dat is jettelijk. Dat is zoals de Heer Jezus, zoals we al gezegd hebben. Jezus wie een man. Jezus kon zich doorzetten en healen. Hij kon zich doorzetten en zich verpusten. Hij kon in een scherp slopen gaan. Hij is werkelijk een man in alle wegen. Aber ik word die zeggen, dat is niet alles dat hij wil. Janne die bij een graf healen kan, kan ook de doodje waar de leven niet maken. Janne die zich bij een barm doorzetten kan, wil zijn medewerker, kan ook een arme zender dat levens woorden geven. Janne die op een schep kan slopen gaan, kan ook de woorden walen op den zij stel maken. Jo, ans Christus wie gans en goor een man, aber hij wie ook gans en goor God. De Bijbel is ook zo, dat is God zijn woord, wan ook heilige mannen dat geschreven ha. Dat is wat Simon Petrus hier zegt. Du en ik ha een grond on je onze feit. We stonen op een gewisse grote steen. We ha wat zeker te leven. Dat is geen wonder dat lied God zijn woord aanvallen meer als een ander boek. Waarom is dat zo? Nou, wanneer de vriend den grondlag vernichten kan, dan wordt dat ganse gebied topvallen. Wanneer een mens hing in een kansel staat, om een predik te brengen, te bewijzen dat hij niet leeft dat de Bijbel God zijn woord is, mijn vriend, dat is aanzien. Dat en mijn zin is eenvoudig en erzinnig. Aber da sind viel, Sohne, nu in verschiedene Kirche, schod. Ein vielstockiges Gebiet muss eine gute Grundlage haben. Weil wie nu sei, dass du eine Stove auf den 4. Stock hast. Du weißt nicht, wo du däst, aber du nimmst einen großen Homer und schlägst gegen die Grundlage. Das ist schwere Arbeit, aber du bleibst dabei. Wenn du dort was fertig bringe, dann wirst du auch deine eigene Stove vernichten. Wat was du dabei gewonnen? Een gebied kan niet stonen blijven, wanneer dat niet op een goede grondlag gebouwd is. Een gebied kan niet stonen blijven, wanneer een mens de grondlag vernichtet heeft. Zo is dat ook met een mens zijn leven. God zijn woord is de grond op dem wie ons leven bouwen moeten. Wanneer dat niet wordt gedaan worden, dan wordt dat werkelijk kämmerlijk zijn met zo'n mens. Aber God zijn woord wordt eeuwig blijven, vriend. Daarop kan een Christ getroost zijn leven bouwen. Dat brengt ons nu dan op 2 Petrus, dat 2 kapitel. Hier wordt Petrus ons warnen van de valse leer, dat de valse leren willen en brengen. Hier zijn aantal gewichtige vaars die we bechecken moeten.
Wie haar van de twee machten gered, eener schließt van de met no bute, en de andere trägt no banner. Dit is de macht die Norde to de welt trägt. Door is de macht die dol trägt no de eerd. Wann een mensch abhupst, blijft hij ober nicht en er luft, am wat trägt no de eerd getrakke. Dit is zo als de macht deze welt, die ons van God zien wordt, weich trägt. De falsche leer die Petrus van Reed, weer te die tijd dicht bij je komen, en is nu volstendig hier. In den eerste vers in dat tweede kapitel zegt hij, ob er daar weer een falsche profete maakt dat volk, zoals zeg je bij jund ook worden, falsche leren zijn. Nou, wem schrift hij? Nou, hij schrift nu Joodse Christen. Wann hij van dat volk redt, dan meint hij Israël. Hier is wat hij zegt. Da wird ein falscher Prophet, mangt dort Israel falsch, so als da wurde falsche Lehre, mangt Jünd seine. Dort meint, dass da wurde Sonne an die Zeug seine, die heimlich rumgegangen wurde, und falsche Zeug lehre und anbringe. Und die Zeug dabei probe zu vernichten. Sie wurde sogar dem Herr, der für ein gestorben wird, aufsehen. So ein Benehmer wird an dann ein Hostjet vernichten bringen. Wat hier wichtig is, is dat in dat Oude Testament waren er falsche profeten. Aber nu zijn er falsche leraren. Mijn vriend, wie brokken nu niks zeer oppassen voor falsche profeten? Wils dat wat bold op een boer gemaakt, dat ze leugner zijn. En sto trek weer door een man die zegt dat de welt wordt toe een eind komen op een gewisse dag, 1 jaar later. Veel lied tjeme toop wie de man zijn haf. De tijd tjeme over de welt tjeme niet toen eng. De man tjeme ruten zee, die had niet ons reik gerekend. Dat wordt 1 jaar later passeren. Na de lied weeren alle trek op de zijn haf 1 jaar later. Daar weeren ze goa veel tjeke lied en predjes. De aangeleefde. En je wolle een bericht in de zeitungen instalen. Ik zei te aan, verjeet daarvan. Voor mijn poort, van Jan dag komt, dan worden ze alle weten dat die man een leugner is. En weet u, zo weer dat ook. De welt komt niet toe een eng. De lied die voor de zeitung schreven, lachte de man uit en moeke spat van hem. Zond donen brengt geen heerlijkheid tot de Heer Jezus. Jezus zei dat geen kan weten wanneer de welt toe een eng komen wordt. De man die dat proeft te doen, is verschwongen. En ik weet niet waar hij nu is. Hij is vielleicht op een andere stad, waar hij dezelfde dingen deed. We brokken vielleicht niet voor valse profeten oppassen, maar we moeten zeer oppassen voor valse leren. Du hast dat recht, in de Bijbel te nemen, en na zijn of een mens gaat zien hoe het recht uitgeeft. Zo gaat dit leren. Ik roep dat die lied die deze programma hier zullen ook na zijn, dat wat hier gezegd wordt, werkelijk God zijn woord is. Je leeft niet wat u heerst, bloos wil zijn predje dat je gezegd hebt. Nu moet die bloos op God zijn woord reven. Dat is te verstaan, hoe hartstig lied alles van harte aannemen, wat ze van anderen heren. Zo'n lied lezen er de Bijbel niet om u te vingen of wat ze heren werkelijk recht is. Doorwegen haar valse gezelschap de grote gebieden kunt boeren. De lied haar zo'n leraar niet met God zijn woord verlicht. Wie moet er zeer oppassen dat de valse leraar ons niet verleiden worden. Om dat voor zich te brengen moet we iedere dag en God zijn woord lezen en studeren. Meer het nächste Mal Gottes zegen, mijn vrienden.

Met eenmaal mag opa Maandland gans eenstetje zegt en zegt. Buiten tjenja, opa Etjaan een man, woon veel weetwolles verloren houd. Al tjenja tje top aan en dan zegt Zara, wat, had er nog mooie geld verloren? Nee. Hoe dat 100 euro? Vraagt Murat. Nee, opa Maandland schuidt met hem kop. Nou, dan is het een märchen wat u me vertalen wilt, lacht Murat. Nee, het weet wat op een mantle denkt, zegt Jas. Aber des man heeft al een deel gevangen. Richtig, op een mantle lacht. Du hast het verstanden, Jas. De Herr Jesus, dit is de man. Hij heeft al een deel gevangen. En hij ziet immer nog. Hij ziet de mensen worden. En hij ziet ons.

Hallo, mein Freund. Wat is ne gelijkliche familie? In Thailand wordt het zo een stuk gezegd. Ne gelijkliche familie is wann die top eten deed, wann die besondere eten schijn schmeckt en wann door goud gekocht wordt. Als men een niede, wordt wie vielleicht zeggen, wie zijn gelijklich, wann wie kunnen vrennakje en schmondvaart of een kieltje eten, of een rookhoeken en rebuus. Wat is nog zo'n bereichtet met een niedersche eten? Wat we eten is, gelijkweg, lang niet zo wichtig, als dat we taub als familie eten. Daarvan wel ik reden. We zijn hier in Canada, waar mannen en vrouwen bed uitschoven en waar kinderen verschillende donen, dat de meest kleine tijd vinden, waar ze alle taub eten. Een dokter in een kinderhospital heeft uitgevonden, dat zo'n kinder wat wens vijfmal in de week in haar heim als familie taub eten, hebben weinig trouble. Ze hebben weinig trouble zich te schakken. Doen weinig drugs. Hebben weinig trouble met dat je zaad spreken van de eller worden. Ze kunnen ook in de school beter leren. Ober dat taub eten is niet immer vredelijk en goed. Eens die eller hebben trouble dat ihre kinder zij onmogelijk zijn en niet willen verschillende soorten eten. Eens die kinderen proberen ihre eltern te controleren met hem niet eten. Het blijft dat heeft ook nog veel te doen met wat we bij des doen. Nog een atleet wat de maaltijd verdorven kan, is wanneer je loomd wordt of je jaagt, dan verschwingt de appetit zeer bald. Wofür beter, wanneer we vrouw zijn, vertalen en lachen. We kunnen dat tunne ongewaanheid maken. Dat is zeer goed voor de verdeving. Kinder wat niet een grote appetit hebben, zullen niet verschen en eten. Laat een water drinken. Een glas vruchtsaft en een dag is genoeg. Te veel zeiten drinken, neemt den appetit ook weg. Wanneer du een nieuwe soort eten op den dash brengst, dan doet de kinder bloß in clean bed aanschappen. Ze zullen dat wens schmaken. De worden zich vervieren, wo goed aan dat schmaakt. Wanneer kinder einem halt bekennen, zo'n eten te mogen, wat zij niet eer geschmaakt hebben, dan worden zij dat ook wel ja eten. Laat bloß een multiet niet zoals een kleine krieg zijn, tussen elre en kinder. Beter, niet kinder met gewalt mogen eten. Dat deed een kind niet schoren, want die moet de maaltijd niet aat. Oder, wanneer zij mogelijk zijn, dan einfach zeggen, du brauchst niet eten bij de nächste maaltijd. Wanneer die is hungrig zijn, dan wordt alles vanzelf zich schakken. Zo, wanneer du taub met die familie aat, dan doe die verpusten en laat je dat schijn wonen, taub als familie eten. Dat is dat wir door nooit streven.

0: ne anloading. Band ort leve di haft vajedona, kom no mi, ek vod ort lindre. Ek vod mine zolv eva din hort jajte. Låt mig di onskjere en din dajpet förstoknet lide. Van dig distanes vara fält, vå ek dig tjortes vachneme. Låt mig dig einsam låst lächta måke, dig svår ab din hort lächt. Ek vå dig janja zane, dig di treiste kon. Ek vå no di vachte. Låt mig din lächt zane, vått di en dig stormje nacht lede vårt. Ek vå no di lange en dinen abrua en din om lächt tratje. Kom nå da nå mi, bring dine tauflocht om storm. Ek vå di van dei tjell beschutze en di en mine leiv vorm haule.
1: Es tut nicht wunderbar, von Gott angelot te worden? Ek mat bloß staunen, wann ek denk, dat hei Jesus geschickt haft, für di en für mi. Ans Freund Carol, wat ischen leit verlese, dort heit, so was ek sie. En da nu her, wat dat voor ons gesungen worden.
0: Zo as ek zie, zo mat dat zennen. Nicht mine kroft, blaust du allein. Dien bloot worst mi van zinden rein. O God zien loom, ek kom, ek kom. Zo as ek zie, mi zelfst veracht, vertwievelen, wel dat jeder nacht. Dat is ganz klar, wat din woord zegt. O God zien loom, ek kom, ek kom. Zo as ek zie, neemst du mi on, bloos din genood, nech wat ek kon, din bloot kon raden uit den boon. O God zien loom, ek kom, ek kom. Jeroed as ek zie, wat mi treg held van dine lijf nu gans verveld. Du jefst mi eine nieuwe welt, o God zien loom, ek kom, ek kom.